0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriekinitiatief van Elon Musk. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dat bekend bij Liemte. Het geld komt uit een fonds van 500 miljoen euro. De besteding is onbekend. De maatregel moet vergunningen in de regio makkelijker maken. Klokkenluider Jacob Coxon waarschuwt dat toonaangevende AI-bedrijven niet weten hoe ze kunnen voorkomen dat AI-systemen eigen doelen ontwikkelen. De voormalige medewerker van OpenAI en Anthropic zei tijdens een hoorzitting in New York dat AI daardoor aan menselijke controle kan ontsnappen en de mensheid kan uitsterven. De Europese Commissie heeft 26 miljoen euro steun van Polen aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. De steun voor uitbreiding van een fabriek in Niepolomice voldoet volgens Brussel niet aan de Europese staatssteunregels. Polen heeft niet aangetoond dat het bedrag doorslaggevend was voor de investering. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond de 15 graden en verandert de komende tijd nauwelijks. Daarmee blijft het vanmiddag en vanavond ongeveer even zacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriekinitiatief van Elon Musk. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dat bekend bij Liemte. Het geld komt uit een fonds van 500 miljoen euro. De besteding is onbekend. De maatregel moet vergunningen in de regio makkelijker maken. Klokkenluider Jacob Coxon waarschuwt dat toonaangevende AI-bedrijven niet weten hoe ze kunnen voorkomen dat AI-systemen eigen doelen ontwikkelen. De voormalige medewerker van OpenAI en Anthropic zei tijdens een hoorzitting in New York dat AI daardoor aan menselijke controle kan ontsnappen en de mensheid kan uitsterven. De Europese Commissie heeft 26 miljoen euro steun van Polen aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. De steun voor uitbreiding van een fabriek in Niepolomice voldoet volgens Brussel niet aan de Europese staatssteunregels. Polen heeft niet aangetoond dat het bedrag doorslaggevend was voor de investering. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond de 15 graden en verandert de komende tijd nauwelijks. Daarmee blijft het vanmiddag en vanavond ongeveer even zacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriekinitiatief van Elon Musk. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dat bekend bij Liemte. Het geld komt uit een fonds van 500 miljoen euro. De besteding is onbekend. De maatregel moet vergunningen in de regio makkelijker maken. Klokkenluider Jacob Coxon waarschuwt dat toonaangevende AI-bedrijven niet weten hoe ze kunnen voorkomen dat AI-systemen eigen doelen ontwikkelen. De voormalige medewerker van OpenAI en Anthropic zei tijdens een hoorzitting in New York dat AI daardoor aan menselijke controle kan ontsnappen en de mensheid kan uitsterven. De Europese Commissie heeft 26 miljoen euro steun van Polen aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. De steun voor uitbreiding van een fabriek in Niepolomice voldoet volgens Brussel niet aan de Europese staatssteunregels. Polen heeft niet aangetoond dat het bedrag doorslaggevend was voor de investering. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt rond de 15 graden en verandert de komende tijd nauwelijks. Daarmee blijft het vanmiddag en vanavond ongeveer even zacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Tienduizenden mensen demonstreerden maandagavond in Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten telden 20.000 deelnemers. De organisatoren spraken van 120.000. Demonstranten eisten meer woningen. Het protest verliep grotendeels vreedzaam, al verrichtte de politie volgens mediaberichten enkele aanhoudingen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij de kosten van 3 recente televisiespots zelf zal betalen, of met geld uit het politieke comité MAGA. Hij reageert op kritiek op republikeinse reclames waarin hij te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld betaald. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York, Kathy Hochul, heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren in de staat 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het decreet moet testen en vaccineren versnellen. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriek-initiatief van Elon Musk. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt, met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Tienduizenden mensen demonstreerden maandagavond in Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten telden 20.000 deelnemers. De organisatoren spraken van 120.000. Demonstranten eisten meer woningen. Het protest verliep grotendeels vreedzaam, al verrichtte de politie volgens mediaberichten enkele aanhoudingen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij de kosten van 3 recente televisiespots zelf zal betalen, of met geld uit het politieke comité MAGA. Hij reageert op kritiek op republikeinse reclames waarin hij te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld betaald. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York, Kathy Hochul, heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren in de staat 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het decreet moet testen en vaccineren versnellen. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 0,17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriek-initiatief van Elon Musk. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt, met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Tienduizenden mensen demonstreerden maandagavond in Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten telden 20.000 deelnemers. De organisatoren spraken van 120.000. Demonstranten eisten meer woningen. Het protest verliep grotendeels vreedzaam, al verrichtte de politie volgens mediaberichten enkele aanhoudingen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij de kosten van 3 recente televisiespots zelf zal betalen, of met geld uit het politieke comité MAGA. Hij reageert op kritiek op republikeinse reclames waarin hij te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld betaald. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York, Kathy Hochul, heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren in de staat 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het decreet moet testen en vaccineren versnellen. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriekinitiatief van Elon Musk. Dan nog het weer. Het blijft ongeveer 15 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Daarmee blijft het weerbeeld de komende tijd grotendeels hetzelfde. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A15 Rotterdam richting Europoort bij de Zuurhofbrug bleef 20 minuten vertraging in 3 kilometer file. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne daardoor omrijders tussen Brielle en de N15 5 kilometer stilstaand verkeer. Is de vertraging nog veel groter op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord 4 kilometer file, 20 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht.
3: Joey Koeipoes.
4: Ja, goedemorgen. Feel Good Radio staat aan ook op de dinsdag. Het is alweer 6 oktober vandaag. Lekker wakker worden. Goedemorgen.

0: sweet nothings.
1: Feel Good 60s and 70s. Ken je deze nog?

Wij kennen het natuurlijk onder andere uit de film The Lion King, de Leeuwenkoning. Maar het was al heel oud hoor. De Tokens deden het in 1961. En The Lion Sleeps Tonight. Wij slapen niet meer. We worden langzaam wakker met een bakje koffie, een ontbijtje. En Elvis Presley. I just can't help believe.

Mick Jagger samen met Carly Simon en You're So Vain en Chucky is in Love van Ricky Lee Jones. Het zijn die heerlijke plaatjes, de jukebox van je leven. Met nu 1964, The Animals and the House of the Rising Sun.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Tienduizenden mensen demonstreerden maandagavond in Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten telden 20.000 deelnemers. De organisatoren spraken van 120.000. Demonstranten eisten meer woningen. Het protest verliep grotendeels vreedzaam, al verrichtte de politie volgens mediaberichten enkele aanhoudingen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij de kosten van 3 recente televisiespots zelf zal betalen, of met geld uit het politieke comité MAGA. Hij reageert op kritiek op republikeinse reclames waarin hij te zien is. Die spots werden vlak voor de parlementsverkiezingen van november met belastinggeld betaald. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York, Kathy Hochul, heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen. Op 3 oktober waren in de staat 108 gevallen geregistreerd, waarvan 7 in New York City. Het decreet moet testen en vaccineren versnellen. Techbedrijven behoorden maandag tot de winnaars op de beurzen in New York. De Dow Jones-index steeg 0,2%, de S&P 500 17% en de Nasdaq 1,1%. Intel verloor 2,6% na nieuws over gesprekken tussen TSMC en Terafab, het chipfabriekinitiatief van Elon Musk. Dan nog het weer. Het blijft ongeveer 15 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Daarmee blijft het weerbeeld de komende tijd grotendeels hetzelfde. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

halen doe je met Feel Good Radio en Dan Hartman Instant Replay. En ABBA Ring Ring uit de 63. Ja, ja, heerlijk hoor. Hij staat aan Feel Good Radio, de zender met de meeste luisteraars. Samen worden we wakker en samen ben je niet alleen. Nooit vergeten, altijd gezien.

voelt als vakantie, deze Gibson Brothers en Cuba. Feel Good Radio. Heb je hem al gedownload op je telefoon? De Feel Good Radio app. Zowel voor je Android-telefoon of voor iPhone. Kan je hem gewoon downloaden. De Feel Good Radio app. Ga even naar de App Store. Zoek op Feel Good Radio. En dan staat het groene logo straks op je telefoon. Kan je overal waar je bent Feel Good Radio luisteren.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Elon Musk is opnieuw biljonair. Zijn vermogen steeg maandag met $65 miljard tot $1,04 biljoen... dankzij koerswinsten van SpaceX en Tesla op de beurs in New York. Volgens Bloomberg overschrijdt de 55-jarige Musk die grens voor het eerst in 3 maanden. In Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant geldt dinsdagochtend code geel voor dichte mist. Het KNMI waarschuwt daar tot 10 uur voor zicht van minder dan 200 meter. Ook in Friesland kan tot 9 uur dichte mist voorkomen. De mist lost later in de ochtend op. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere stroomaansluiting dan nodig is op basis van hun verbruik. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Zo'n aansluiting kan duizenden euro's per jaar extra kosten. Het type aansluiting staat op de jaarrekening. Over ruim een maand, op 8 november, is in Amsterdam een nieuw rode lijnprotest. 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children, organiseren de demonstratie op het Museumplein. Met de actie willen ze laten zien dat Nederland nee zegt tegen genocide en de Israëlische bezetting. In oktober zijn ook acties gepland. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. De lucht is meestal bewolkt en er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu op 15 graden en schommelt later rond de 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Koeipoets.
4: Ja, Donna Summer met Hot Stuff, die staat voor je klaar. Dit is Ochtendshow, goedemorgen.

Tammy Terrell and This Old Heart of Mine is Weak for You. En Exile, Kiss You All Over. Ja, dan weet je het, dit is de zender met de meeste luisteraars. En de mooiste liedjes uit de jaren 60 en 70. De hele dag door, 60s en 70s hits. En als je al mee eens wil laten weten op de vroege ochtend, doe het maar gewoon. Want we zitten hier toch. Als je het leuk vindt om even een berichtje te sturen, dat kan via de WhatsApp 06-5139-5139. Laat me weten dat je de radio aan hebt staan. Dan was je een plaatje wil aanvragen. Kan natuurlijk ook 06-5139-5139. Dat is het telefoonnummer van de WhatsApp. En ja, ik heb leuke liedjes ondertussen al voor je klaarstaan. Straks Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High, Blue Haze en nu Jerry Rafferty.

Chic and I Want Your Love op Feel Good Radio. De beste en de mooiste en de fijnste en de enigste classic hits shows bij ons uit de 60s en 70s. Tot de 10 uur vanochtend met de ochtendshow. En nu Middle of the Road.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Elon Musk is opnieuw biljonair. Zijn vermogen steeg maandag met 65 miljard dollar tot 1,04 biljoen dollar. Dankzij koerswinsten van SpaceX en Tesla op de beurs in New York. Volgens Bloomberg overschrijdt de 55-jarige Musk die grens voor het eerst in 3 maanden. In Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant geldt dinsdagochtend code geel voor dichte mist. Het KNMI waarschuwt daar tot 10 uur voor zicht van minder dan 200 meter. Ook in Friesland kan tot 9 uur dichte mist voorkomen. De mist lost later in de ochtend op. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere stroomaansluiting dan nodig is op basis van hun verbruik. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Zo'n aansluiting kan duizenden euro's per jaar extra kosten. Het type aansluiting staat op de jaarrekening. Over ruim een maand, op 8 november, is in Amsterdam een nieuw rode lijnprotest. 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children, organiseren de demonstratie op het Museumplein. Met de actie willen ze laten zien dat Nederland nee zegt tegen genocide en de Israëlische bezetting. In oktober zijn ook acties gepland. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. De lucht is meestal bewolkt en er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu op 15 graden en schommelt later rond de 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Dat was George Moustaki uit 1969. En Go West van de Village People hoor je ook nog op de mooiste zender van de regio. Dit is Feel Good Radio. Elke half uur houden we op de hoogte van het laatste nieuws. En vergeet niet dat we zometeen na 10 uur onze bellijn weer gaan openen. Als je zin hebt in een praatje of een luisterend oor. Straks na 10 uur. Ik vertel je er straks meer over. Hey!

Heel goed radio met de baby's en every time I think of you. Jacques, die stuurde me net een berichtje via de WhatsApp 06-5139-5139 met de vraag of ik een theme song wil draaien van Hugo Montenegro.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Britse componist en dirigent George Fenton is onverwacht overleden, op 76-jarige leeftijd. Zijn familie heeft dat bevestigd aan de BBC. De doodsoorzaak is niet bekend. Fenton maakte muziek voor Gandhi, Groundhog Day, The Fisher King en Planet Earth. Hij won 2 Emmys. Elon Musk is opnieuw biljonair, dankzij koerswinsten van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX en autobouwer Tesla. Zijn vermogen steeg maandag met $65 miljard tot $1,4 biljoen. Volgens Bloomberg is het voor het eerst in 3 maanden dat Musk die grens weer overschrijdt. Sinds begin deze maand steeg SpaceX 13% en Tesla bijna 7%. In Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant geldt dinsdagochtend code geel voor dichte mist. Het KNMI waarschuwt daar tot 10 uur voor zicht van minder dan 200 meter. Ook in Friesland kan tot 9 uur dichte mist voorkomen. De mist lost later in de ochtend op. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere stroomaansluiting dan nodig is op basis van hun verbruik. Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Zo'n aansluiting kan duizenden euro's per jaar extra kosten. Het type aansluiting staat op de jaarrekening. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt en droog. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur loopt de komende uren op van 15 naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Koeipoets.
4: Ja, goedemorgen. Uur 3 vanochtend, show voor dinsdag 6 oktober. We gaan beginnen met Redbone.

Leanne Ross of Feel Good Radio en Stop in the Name of Love, 1965. Het is 9:10 geworden op deze mooie dinsdag, 6 oktober 2026. Ja, en de liedjes die worden alleen maar mooier. Straks nog Linda Ronstadt, Fats Domino, maar dit is er toch eentje om de radio net even wat harder bij te zetten. Stukje bezinning met Dust in the Wind. Hier is Kansas.

Ja, jaren 70 stond ook in het teken van Frank Farian natuurlijk met Boney M. Maar Baker, was dat de grootste hit? Ik denk het wel. 1967, Fats Domino daarvoor en Walking Back to New Orleans. Ik ben blij dat je erbij bent. Dit is ochtendshow van Feel Good Radio. Samen wakker worden met Star. Hier is Steeler's Wheel.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Britse componist en dirigent George Fenton is onverwacht overleden, op 76-jarige leeftijd. Zijn familie heeft dat bevestigd aan de BBC. De doodsoorzaak is niet bekend. Fenton maakte muziek voor Gandhi, Groundhog Day, The Fisher King en Planet Earth. Hij won 2 Emmys. Elon Musk is opnieuw biljonair, dankzij koerswinsten van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX en autobouwer Tesla. Zijn vermogen steeg maandag met $65 miljard tot $1,4 biljoen. Volgens Bloomberg is het voor het eerst in 3 maanden dat Musk die grens weer overschrijdt. Sinds begin deze maand steeg SpaceX 13% en Tesla bijna 7%. In Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant geldt dinsdagochtend code geel voor dichte mist. Het KNMI waarschuwt daar tot 10 uur voor zicht van minder dan 200 meter. Ook in Friesland kan tot 9 uur dichte mist voorkomen. De mist lost later in de ochtend op. Ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere stroomaansluiting dan nodig is op basis van hun verbruik. Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Zo'n aansluiting kan duizenden euro's per jaar extra kosten. Het type aansluiting staat op de jaarrekening. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het overwegend bewolkt en droog. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur loopt de komende uren op van 15 naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

En met de stereo-effecten appt dit plaatje altijd weg. Het was eerst links en rechts. En nu alleen nog maar links. Oh maar. Ja. Grappig is dat. Hoe ze vroeger met die stereoklanken speelden. 1968, Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson en Staying Alive. Lekkere discoplaat van de Bee Gees hoorde je ook nog op de radio. En dan gaan we nu naar John Denver. Hier is Rocky Mountain High. Goedemorgen.

met de T-set en Ma Bella Mi uit 1969. En Barry White hoorde je ook nog, Let the Music Play. Zometeen na 10 uur is onze bellijn geopend. Als je graag weer eventjes wil kletsen met iemand. Buiten de uitzending uiteraard en luister het door. Of als je het gewoon leuk vindt om even te laten weten dat je luistert, dat mag ook. Het telefoonnummer van de bellijn die zometeen vanaf 10 uur geopend is, is 085-8200-899. Dat is 085-8200-899.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Amsterdamse AEX-index is dinsdag 0,5% hoger geopend na een nieuw slotrecord op maandag. DSM Firmenich was de sterkste stijger met een winst van 1,5%. Bessie verloor 3,4% na een adviesverlaging door Bank of America. Werknemers van wasserijen gaan donderdag landelijk staken. Volgens FNV zitten de onderhandelingen over een nieuwe CAO vast. De vakbond eist maatregelen tegen de hoge werkdruk en een structurele loonsverhoging van 6%. FNV-leden wezen een eindbod van de werkgevers af. De vorige CAO liep eind augustus af. Moskou is doelwit geworden van een uitzonderlijk grote drone-aanval. Het Russische staatspersbureau TASS meldt dat 650 drones zijn ingezet. 2 mensen kwamen om het leven en 6 raakten gewond. Volgens de burgemeester zijn de meeste drones buiten de stad neergehaald. De 37-jarige man die vorige maand een gevangenismedewerker zou hebben doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam, blijft nog 3 maanden vastzitten. De rechtbank heeft zijn hechtenis met 90 dagen verlengd. De man wordt verdacht van moord. Het slachtoffer was 61 jaar oud. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond de 15 graden en loopt later op naar ongeveer 18 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Brie.

Heerlijke muziek uit de jaren 60. Christy was dat hier in Yellow River. Joey, dankjewel voor weer een heerlijke ochtend. Joe, hij is er morgenochtend weer in alle vroegte om je wakker te maken. Hallo, ik ben Harry. Ik heb heel veel koffie, verse koekjes en de mooiste platen uit de jaren 60 en 70. Wat willen mensen nog meer op dinsdagmorgen? Dit is een leuke uit de jaren 70. Er is gold.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Amsterdamse AEX-index is dinsdag 0,5% hoger geopend na een nieuw slotrecord op maandag. DSM Firmenich was de sterkste stijger met een winst van 1,5%. Bessie verloor 3,4% na een adviesverlaging door Bank of America. Werknemers van wasserijen gaan donderdag landelijk staken. Volgens FNV zitten de onderhandelingen over een nieuwe CAO vast. De vakbond eist maatregelen tegen de hoge werkdruk en een structurele loonsverhoging van 6%. FNV-leden wezen een eindbod van de werkgevers af. De vorige CAO liep eind augustus af. Moskou is doelwit geworden van een uitzonderlijk grote drone-aanval. Het Russische staatspersbureau TASS meldt dat 650 drones zijn ingezet. 2 mensen kwamen om het leven en 6 raakten gewond. Volgens de burgemeester zijn de meeste

0: drones buiten de stad neergehaald. De 37-jarige man die vorige maand een gevangenismedewerker zou hebben doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam, blijft nog 3 maanden vastzitten. De rechtbank heeft zijn hechtenis met 90 dagen verlengd. De man wordt verdacht van moord. Het slachtoffer was 61 jaar oud. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur ligt nu rond de 15 graden en loopt later op naar ongeveer 18 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Amsterdamse AEX-index is dinsdag 0,5% hoger geopend na een nieuw slotrecord op maandag. DSM Firmenich was de sterkste stijger met een winst van 1,5%. Bessie verloor 3,4% na een adviesverlaging door Bank of America. Werknemers van wasserijen gaan donderdag landelijk staken. Volgens FNV zitten de onderhandelingen over een nieuwe CAO vast. De vakbond eist maatregelen tegen de hoge werkdruk en een structurele loonsverhoging van 6%. FNV-leden wezen een eindbod van de werkgevers af. De vorige CAO liep eind augustus af. Moskou is doelwit geworden van een uitzonderlijk grote drone-aanval. Het Russische staatspersbureau TASS meldt dat 650 drones zijn ingezet. 2 mensen kwamen om het leven en 6 raakten gewond. Volgens de burgemeester zijn de meeste drones buiten de stad neergehaald. De 37-jarige man die vorige maand een gevangenismedewerker zou hebben doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam, blijft nog 3 maanden vastzitten. De rechtbank heeft zijn hechtenis met 90 dagen verlengd. De man wordt verdacht van moord. Het slachtoffer was 61 jaar oud. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag overwegend bewolkt en droog. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur loopt geleidelijk op van 16 naar ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Brie.
4: Net 11 uur geweest op dinsdagmorgen.

Heerlijk nummer blijft het toch. Dat was David Bowie en Young Americans. Een van zijn pareltjes uit de jaren 70. Ja, ja. Het gaat even gebeuren. We gaan even genieten van een authentiek chanson op dinsdagmorgen. Ik verstond vroeger altijd abattoir, maar daar gaat het niet over. Vicky Leandros.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Amsterdamse AEX-index is dinsdag 0,5% hoger geopend na een nieuw slotrecord op maandag. DSM Firmenich was de sterkste stijger met een winst van 1,5%. Bessie verloor 3,4% na een adviesverlaging door Bank of America. Werknemers van wasserijen gaan donderdag landelijk staken. Volgens FNV zitten de onderhandelingen over een nieuwe CAO vast. De vakbond eist maatregelen tegen de hoge werkdruk en een structurele loonsverhoging van 6%. FNV-leden wezen een eindbod van de werkgevers af. De vorige CAO liep eind augustus af. Moskou is doelwit geworden van een uitzonderlijk grote drone-aanval. Het Russische staatspersbureau TASS meldt dat 650 drones zijn ingezet. 2 mensen kwamen om het leven en 6 raakten gewond. Volgens de burgemeester zijn de meeste drones buiten de stad neergehaald. De 37-jarige man die vorige maand een gevangenismedewerker zou hebben doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam, blijft nog 3 maanden vastzitten. De rechtbank heeft zijn hechtenis met 90 dagen verlengd.

0: De man wordt verdacht van moord. Het slachtoffer was 61 jaar oud. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag overwegend bewolkt en droog. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur loopt geleidelijk op van 16 naar ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Unie moet vandaag nog strategische keuzes maken om de energieonafhankelijkheid veilig te stellen. Dat zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie dinsdag. Volgens haar moeten fossiele brandstoffen worden vervangen door schone elektriciteit uit Europa. De voormalige chef van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Dat melden WDR, NDR en de Süddeutsche Zeitung op basis van bronnen. Het onderzoek gaat over staatsgeheimen, landverraad en spionage. Ook is Manfred D., zijn voormalige stafchef, gearresteerd. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Paul Rozenmuller, noemt het optreden van het kabinet sinds februari een waardeloze vertoning. Volgens hem is het kabinet vooral bezig met zichzelf en een meerderheid. Rozenmuller roept op snel een akkoord te sluiten met Pro en Volt. Dat zou een stabiele meerderheid opleveren. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta de regels voor online veiligheid heeft overtreden. Meta zou de risico's van Instagram Instants onvoldoende hebben beoordeeld. Bij een overtreding dreigt een boete van maximaal 18 miljoen pond of 10% van de wereldwijde omzet. Dan nog het weer. De rest van vandaag is neerslag mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt van 17 naar ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Brink.
3: Net 12 uur geweest op de dinsdag van Feel Good 60s en 70s. En daar zal je de lunch hebben. Lekker genieten. Feel Good.

Dat is er eentje uit de categorie. Als je het niet zeggen kan, joh, zing het dan gewoon. En dat ging hem prima af. Jim Croce was dat hier. Now I have to say I love you in a song. De lunch is aan. Dan mocht je ook aan het smikkelen zijn. Eet smakelijk. Ik doe er natuurlijk weer een lekker muziekje bij vandaag. Dit is Clearance Clearwater Revival. Dat luncht lekker weg. As long as I can see.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Europese Unie moet vandaag nog strategische keuzes maken om de energieonafhankelijkheid veilig te stellen. Dat zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie dinsdag. Volgens haar moeten fossiele brandstoffen worden vervangen door schone elektriciteit uit Europa. De voormalige chef van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Dat melden WDR, NDR en de Süddeutsche Zeitung op basis van bronnen. Het onderzoek gaat over staatsgeheimen, landverraad en spionage. Ook is Manfred D., zijn voormalige stafchef, gearresteerd. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Paul Rozenmuller, noemt het optreden van het kabinet sinds februari een waardeloze vertoning. Volgens hem is het kabinet vooral bezig met zichzelf en een meerderheid. Rozenmuller roept op snel een akkoord te sluiten met Pro en Volt. Dat zou een stabiele meerderheid opleveren. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta de regels voor online veiligheid heeft overtreden. Meta zou de risico's van Instagram Instants onvoldoende hebben beoordeeld. Bij een overtreding dreigt een boete van maximaal 18 miljoen pond of 10% van de wereldwijde omzet. Dan nog het weer. De rest van vandaag is neerslag mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten.

0: De temperatuur stijgt van 17 naar ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Uit Greece, John en Olivia en You're the One That I Want. Het loopt tegen 1 alweer. Ik ga eens even lekker een siestaatje organiseren. Maar verder om 4 uur weer met veel meer lekkers uit de jaren 60 en 70. Hier is Cloud en dat lekkere Substitute.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. De BBB steunt ook in de Eerste Kamer de begroting van het kabinet niet als de stikstofplannen niet worden aangepast. Fractievoorzitter Ilona Lagas zegt dat een forse krimp van de veestapel geen garantie biedt dat de vergunningverlening daarna op gang komt. De partij heeft 12 zetels in de Senaat. De Duitse federale aanklager bevestigt de aanhouding van oud-inlichtingenchef August Hanning en zijn voormalige stafchef Manfred D. De twee zijn opgepakt in Beieren en Noord-Rijn-Westfalen. In Berlijn worden panden doorzocht. Hanning wordt verdacht van spionage en landverraad. Ook Manfred D. wordt verdacht van medeplichtigheid. De 37-jarige Amsterdammer, die vorige maand een gevangenismedewerker zou hebben doodgeschoten op de NDSM-kade, blijft de komende 3 maanden vastzitten. De rechtbank heeft zijn hechtenis met 90 dagen verlengd. De man wordt verdacht van moord. Het 61-jarige slachtoffer overleed ter plekke. Een nieuw rapport beschrijft manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken met hulp van de natuur. Het noemt meer groen in steden, extra ruimte voor rivieren en natuurlijke kuststroken die meegroeien met de zeespiegel. Ook een hoger waterpeil in veenweidegebieden wordt genoemd. Dat vraagt wel om aanpassingen in de landbouw. Dan nog het weer. Op dit moment is het overwegend bewolkt. De temperatuur ligt rond 19 graden. De wind is matig en komt uit het zuid-zuidwesten. De rest van de dag blijft het rond 20 graden met lokaal kans op een bui. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De BBB steunt ook in de Eerste Kamer de begroting van het kabinet niet als de stikstofplannen niet worden aangepast. Fractievoorzitter Ilona Lagas zegt dat een forse krimp van de veestapel geen garantie biedt dat de vergunningverlening daarna op gang komt. De partij heeft 12 zetels in de Senaat. De Duitse federale aanklager bevestigt de aanhouding van oud-inlichtingenchef August Hanning en zijn voormalige stafchef Manfred D. De twee zijn opgepakt in Beieren en Noord-Rijn-Westfalen. In Berlijn worden panden doorzocht. Hanning wordt verdacht van spionage en landverraad. Ook Manfred D. wordt verdacht van medeplichtigheid. De 37-jarige Amsterdammer, die vorige maand een gevangenismedewerker zou hebben doodgeschoten op de NDSM-kade, blijft de komende 3 maanden vastzitten.

0: zitten. De rechtbank heeft zijn hechtenis met 90 dagen verlengd. De man wordt verdacht van moord. Het 61-jarige slachtoffer overleed ter plekke. Een nieuw rapport beschrijft manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken met hulp van de natuur. Het noemt meer groen in steden, extra ruimte voor rivieren en natuurlijke kuststroken die meegroeien met de zeespiegel. Ook een hoger waterpeil in veenweidegebieden wordt genoemd. Dat vraagt wel om aanpassingen in de landbouw. Dan nog het weer. Op dit moment is het overwegend bewolkt. De temperatuur ligt rond 19 graden. De wind is matig en komt uit het zuid-zuidwesten. De rest van de dag blijft het rond 20 graden met lokaal kans op een bui. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Vleesverwerker Vion wil zijn varkensslachterij in Apeldoorn verkopen. De ongeveer 300 werknemers kunnen mogelijk aan de slag op andere locaties, zoals in Bokstel, Groenlo en Scherpenzeel. Door de krimp van de varkensstapel is er overcapaciteit. Vion overlegt met vakbonden over een sociaal plan. De AfD-politicus Tobias Rausch is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement van Sachsen-Anhalt. Het is de eerste keer dat de radicaal-rechtse partij die functie vervult. Rausch kreeg 48 van de 82 stemmen, meer dan de AfD-fractie telt. Dat wijst erop dat ook leden van andere partijen op hem stemden. Het Spaanse kabinet heeft ingestemd met maatregelen voor de woningmarkt. Premier Pedro Sánchez kan daardoor mogelijk alsnog plannen invoeren die het parlement vrijdag wegstemde. Een commissie moet de maatregelen nog goedkeuren. Het gaat om een stop op huurverhogingen en een tijdelijk verbod op uithuiszettingen. Volgens de Franse scholierenbond USL zijn dinsdag 1800 middelbare scholen in Frankrijk geblokkeerd. Ook studenten en vakbonden deden mee aan de protesten tegen onder meer te grote klassen en personeelstekorten. De autoriteiten verwachten landelijk 150 tot 200.000 demonstranten. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag overwegend bewolkt, met lokaal kans op een bui. De temperatuur blijft rond 20 graden. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. De bewolking blijft voorlopig overheersen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Vleesverwerker Vion wil zijn varkensslachterij in Apeldoorn verkopen. De ongeveer 300 werknemers kunnen mogelijk aan de slag op andere locaties, zoals in Bokstel, Groenlo en Scherpenzeel. Door de krimp van de varkensstapel is er overcapaciteit. Vion overlegt met vakbonden over een sociaal plan. De AfD-politicus Tobias Rausch is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement van Sachsen-Anhalt. Het is de eerste keer dat de radicaal-rechtse partij die functie vervult. Rausch kreeg 48 van de 82 stemmen, meer dan de AfD-fractie telt. Dat wijst erop dat ook leden van andere partijen op hem stemden. Het Spaanse kabinet heeft ingestemd met maatregelen voor de woningmarkt. Premier Pedro Sánchez kan daardoor mogelijk alsnog plannen invoeren die het parlement vrijdag wegstemde. Een commissie moet de maatregelen nog goedkeuren. Het gaat om een stop op huurverhogingen en een tijdelijk verbod op uithuiszettingen. Volgens de Franse scholierenbond USL zijn dinsdag 1800 middelbare scholen in Frankrijk geblokkeerd. Ook studenten en vakbonden deden mee aan de protesten tegen onder meer te grote klassen en personeelstekorten. De autoriteiten verwachten landelijk 150 tot 200.000 demonstranten. Dan nog het weer. Het blijft de rest van de dag overwegend bewolkt, met lokaal kans op een bui. De temperatuur blijft rond 20 graden. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. De bewolking blijft voorlopig overheersen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Provinciale politici moeten meer betaald krijgen. Dat zegt Ina Adema, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg op het jaarcongres in Enschede. Volgens Adema worden het werk en de dossiers complexer en groeit de verantwoordelijkheid. Op 17 maart volgend jaar zijn er provinciale statenverkiezingen. 24 mensen krijgen een dwangsom vanwege hun betrokkenheid bij rellen in Opheusden en Kesteren. Wie opnieuw meedoet aan ongeregeldheden moet €5.000 betalen. Dat bedrag kan oplopen tot €15.000. De dwangsom geldt in de hele gemeente Neder-Betuwe. Bij de rellen werden 14 mensen aangehouden in Opheusden en 10 in Kesteren. Vleesverwerker Vion wil zijn varkensslachterij in Apeldoorn verkopen. De ongeveer 300 werknemers kunnen mogelijk aan de slag op andere locaties, zoals in Bokstel, Groenlo en Scherpenzeel. Door de krimp van de varkensstapel is er overcapaciteit. Vion overlegt met vakbonden over een sociaal plan. De AfD-politicus Tobias Rausch is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement van Sachsen-Anhalt. Het is de eerste keer dat de radicaal-rechtse partij die functie vervult. Rausch kreeg 48 van de 82 stemmen, meer dan de AfD-fractie telt. Dat wijst erop dat ook leden van andere partijen op hem stemden. Dan nog het weer. De rest van de dag is er kans op een bui, maar blijft het vaak droog. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Provinciale politici moeten meer betaald krijgen. Dat zegt Ina Adema, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg op het jaarcongres in Enschede. Volgens Adema worden het werk en de dossiers complexer en groeit de verantwoordelijkheid. Op 17 maart volgend jaar zijn er provinciale statenverkiezingen. 24 mensen krijgen een dwangsom vanwege hun betrokkenheid bij rellen in Opheusden en Kesteren. Wie opnieuw meedoet aan ongeregeldheden moet €5.000 betalen. Dat bedrag kan oplopen tot €15.000. De dwangsom geldt in de hele gemeente Neder-Betuwe. Bij de rellen werden 14 mensen aangehouden in Opheusden en 10 in Kesteren. Vleesverwerker Vion wil zijn varkensslachterij in Apeldoorn verkopen. De ongeveer 300 werknemers kunnen mogelijk aan de slag op andere locaties, zoals in Bokstel, Groenlo en Scherpenzeel. Door de krimp van de varkensstapel is er overcapaciteit. Vion overlegt met vakbonden over een sociaal plan. De AfD-politicus Tobias Rausch is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement van Sachsen-Anhalt. Het is de eerste keer dat de radicaal-rechtse partij die functie vervult. Rausch kreeg 48 van de 82 stemmen, meer dan de AfD-fractie telt. Dat wijst erop dat ook leden van andere partijen op hem stemden. Dan nog het weer. De rest van de dag is er kans op een bui, maar blijft het vaak droog. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Een schip met 70 passagiers en 5 bemanningsleden is dinsdag vastgelopen op een zandplaat in de Westerschelde bij Breskens. Bijna alle opvarenden zijn door de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij naar Breskens gebracht. 3 bemanningsleden zijn nog aan boord. Het schip is ongeveer 100 jaar oud. De Britse antiterreurpolitie heeft een 22-jarige Brit aangehouden in het onderzoek naar verdachte busjes bij de luchtmachtbasis RAF Fairford. De man wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden. Eerder werden 6 anderen opgepakt. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. De politie doorzocht Westminster in Londen. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft het arrestatiebevel tegen Carles Puigdemont ingetrokken. Het grondwettelijk hof bepaalde eerder dat de Catalaanse separatistenleider recht heeft op amnestie. Puigdemont vluchtte in 2017 naar België na het illegale onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië. De Verenigde Staten vragen Rusland om meer informatie over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkutsk. Er waren onbevestigde berichten dat ze mogelijk aan de pest is overleden. Minister Marco Rubio zegt dat de VS kunnen helpen als de situatie ernstiger blijkt. Rusland zegt dat de situatie onder controle is. Dan nog het weer. De komende uren wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er is kans op een bui, maar het blijft vaak droog. De temperatuur blijft rond 20 graden. Er staat een zwakke wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Broek. Het is net 4 uur geweest op de dinsdagmiddag van Feel Good 60s en 70s. En hallo, daar zijn we weer. Met Eric Clapton.

Dat is Gevilla, zijn grote doorbraak eind jaren 70. Vol, if you think it's over, it's just begun. En heeft hij een punt, want we zijn net begonnen aan het tweede bedrijf van mijn radioshow op de dinsdag van Feel Good 60s and 70s. En we zitten in de herfst, hè. Of je het nou wilt of niet. Oktober is begonnen, ja. Even een plaatje over de regen. Het kan ook leuk zijn. Dit is Sheila en

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Een schip met 70 passagiers en 5 bemanningsleden is dinsdag vastgelopen op een zandplaat in de Westerschelde bij Breskens. Bijna alle opvarenden zijn door de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij naar Breskens gebracht. 3 bemanningsleden zijn nog aan boord. Het schip is ongeveer 100 jaar oud. De Britse antiterreurpolitie heeft een 22-jarige Brit aangehouden in het onderzoek naar verdachte busjes bij de luchtmachtbasis RAF Fairford. De man wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden. Eerder werden 6 anderen opgepakt. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. De politie doorzocht Westminster in Londen. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft het arrestatiebevel tegen Carles Puigdemont ingetrokken. Het grondwettelijk hof bepaalde eerder dat de Catalaanse separatistenleider recht heeft op amnestie. Puigdemont vluchtte in 2017 naar België na het illegale onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië. De Verenigde Staten vragen Rusland om meer informatie over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkutsk. Er waren onbevestigde berichten dat ze mogelijk aan de pest is overleden. Minister Marco Rubio zegt dat de VS kunnen helpen als de situatie ernstiger blijkt. Rusland zegt dat de situatie onder controle is. Dan nog het weer. De komende uren wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er is kans op een bui, maar het blijft vaak droog. De temperatuur blijft rond 20 graden. Er staat een zwakke wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Dat is Pink Floyd en Another Brick in the Wall. Altijd heel irritant dat die mensen dan uiteindelijk aan het eind van het nummer ook nog onder je door gaan praten. Waar is dit goed voor, mensen? Hehe, dinsdagmiddag, je bent bij Feel Good 60s en 70s. Hoe is het met je disco-schoenen? Heb je ze in de buurt? Ik zou ze even aantrekken als ik jou was, want je kan even een dansje doen op deze van Candy Staten.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die energieleveranciers verplicht een deel groen gas te leveren om koolstofdioxide te besparen. Oppositiepartij Pro vreest dat mestvergisting de intensieve veehouderij in stand houdt. Na een toezegging van klimaatminister Stientje van Veldhoven steunde Pro de wet. Die moet op 1 januari ingaan. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg kort na de opening met 0,6% naar 27.638 punten. De Dow Jones steeg 0,4% en de S&P 500 0,5%. Lagere olieprijzen steunden het sentiment. Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery afgerond. De deal heeft een waarde van $110 miljard. Het nieuwe bedrijf brengt twee grote Hollywood-studio's, tientallen Amerikaanse tv-zenders en twee streamingdiensten samen. Rechtszaken zorgden voor vertraging. Ook in het Belgische Luik is het opnieuw onrustig door onderwijsprotesten. Tientallen actievoerders trokken langs middelbare scholen. Jongeren sloegen ramen in en staken een vuilnisbak in brand. De plaatselijke ME zette een waterkanon in. Vuurwerk zorgde voor extra onrust. Winkels sloten en het verkeer ondervond hinder. Maandag werden zeker 30 mensen aangehouden. Dan nog het weer. Neerslag blijft vanavond mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. Het is overwegend bewolkt en er waait een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur daalt naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Broek. En zo is het alweer 5 uur geweest op de dinsdag van Feel Good 60s en 70s. En wij geven weer gas vanmiddag. Dit zijn de Carpenters. Okay.

volgens mij is dit toch echt wel een van de mooiste love songs ooit gemaakt. Waanzinnig. Joe Cocker en You Are So Beautiful op de dinsdag van de Feel Good 60s en 70s. En deze man scoorde slechts één hit in de jaren 60, maar wel een hele grote. Jim Gillespie is dit en Swing.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die energieleveranciers verplicht een deel groen gas te leveren om koolstofdioxide te besparen. Oppositiepartij Pro vreest dat mestvergisting de intensieve veehouderij in stand houdt. Na een toezegging van klimaatminister Stientje van Veldhoven steunde Pro de wet. Die moet op 1 januari ingaan. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg kort na de opening met 0,6% naar 27.638 punten. De Dow Jones steeg 0,4% en de S&P 500 0,5%. Lagere olieprijzen steunden het sentiment. Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery afgerond. De deal heeft een waarde van $110 miljard. Het nieuwe bedrijf brengt twee grote Hollywood-studio's, tientallen Amerikaanse tv-zenders en twee streamingdiensten samen. Rechtszaken zorgden voor vertraging. Ook in het Belgische Luik is het opnieuw onrustig door onderwijsprotesten. Tientallen actievoerders trokken langs middelbare scholen. Jongeren sloegen ramen in en staken een vuilnisbak in brand. De plaatselijke ME zette een waterkanon in. Vuurwerk zorgde voor extra onrust. Winkels sloten en het verkeer ondervond hinder. Maandag werden zeker 30 mensen aangehouden. Dan nog het weer. Neerslag blijft vanavond mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. Het is overwegend bewolkt en er waait een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur daalt naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

De toonbank gegaan, zeg, van het album hoorde je natuurlijk Don't Stop. Hallo, het is dinsdagavond alweer bijna. Wat een heerlijke muziek hebben we weer voor je geselecteerd vandaag. Hè. Oh, even een moment van rust inlassen. Misschien ook wel even goed, hè. Even op adem komen. Het is Diana Ross en zij heeft een kater van de liefde. Op zijn Engels gezegd, een

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Volt-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Gabi Peringopi, heeft het kabinet uitgenodigd samen te werken met Volt en Pro. Volgens haar is dat de beste en snelste oplossing voor premier Rob Jetten. De partijen kunnen het kabinet een meerderheid geven in de Tweede en Eerste Kamer. Peringopi waarschuwt voor doorstartpolitiek. De Europese Commissie wil voor sectoren als kunstmatige intelligentie, cyberveiligheid en batterijen EU-normen ook buiten de Europese Unie kunnen laten vaststellen. Dat staat in een voorstel. De lidstaten moeten daarmee instemmen. De gemiddelde wachttijd kan daardoor dalen van 6 naar 4 jaar. Vooral kleinere bedrijven zouden daarvan profiteren. Het Openbaar Ministerie eist 9 jaar cel tegen de 34-jarige Farista S. Volgens het OM heeft zij haar 10 maanden oude zoontje in april 2023 door elkaar geschud. De baby liep ernstig hersenletsel op en overleed een maand later. S ontkent en zegt dat haar zoon viel. De uitspraak is op 20 oktober. Naar schatting voelen 442.000 B-plus mensen in Nederland zich psychisch ongezond. Dat meldt B-plus Nederland na een eigen omrekening van cijfers uit de nieuwe LHBTIQA-plus monitor. B-plus mensen deden het afgelopen jaar ook vaker een suïcidepoging dan homoseksuele en lesbische mensen. Dan nog het weer. Neerslag is vanavond mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. Het is overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het noord-noordwesten. De temperatuur daalt geleidelijk van 20 naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: De avondspits verloopt op dit moment in onze regio met vooral veel dagelijkse files die ook wat langer zijn dan gebruikelijk. Zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelofarensveen en Den Haag-Zuid 20 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen het Ketelplein en Knoopend Hoflied doe je er 20 minuten langer over. Verder valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht een kwartier extra reistijd. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum staat 3 kilometer file. Haar rekening met 10 minuten vertraging.
3: Erwin van der Brie. De dinsdagavond is alweer begonnen en ik ben er blij mee, hoor. Ik mag toch lekker een uurtje helemaal.

Zo klinken wij als we 's morgens naar ons werk toe gaan. Fluitend naar ons werk. Elke dag weer. Sammy Davis Jr. was het hier. Mr. Bojangles. Het blijft een fijne plaat om te horen, toch? Hey, goeie avond. Net 6 uur geweest. Mijn laatste uurtje radio. Op de dinsdag, de 6e van oktober. Bij Feel Good 60s and 70s. En wat kunnen we een applaus?

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag, behalve zaterdag, bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Volt-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Gabi Peringopi, heeft het kabinet uitgenodigd samen te werken met Volt en Pro. Volgens haar is dat de beste en snelste oplossing voor premier Rob Jetten. De partijen kunnen het kabinet een meerderheid geven in de Tweede en Eerste Kamer. Peringopi waarschuwt voor doorstartpolitiek. De Europese Commissie wil voor sectoren als kunstmatige intelligentie, cyberveiligheid en batterijen EU-normen ook buiten de Europese Unie kunnen laten vaststellen. Dat staat in een voorstel. De lidstaten moeten daarmee instemmen. De gemiddelde wachttijd kan daardoor dalen van 6 naar 4 jaar. Vooral kleinere bedrijven zouden daarvan profiteren. Het Openbaar Ministerie

0: vaker een suïcidepoging dan homoseksuele en lesbische mensen. Dan nog het weer. Neerslag is vanavond mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. Het is overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het noord-noordwesten. De temperatuur daalt geleidelijk van 20 naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Ook in het westen van het land worden de dagelijkse files voorzichtig aan wat korter. Maar nog altijd bijna 70 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A4 om te beginnen. Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Hoflied 8 kilometer met 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk-Paspoortpolder nog een kwartier extra reistijd. Verder valt nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

1, 2, 3, 4.

Jarenlang zongen zij in het achtergrondkoortje bij Earth, Wind & Fire, maar ze konden ook op eigen kracht lekkere muziek maken. Dat waren The Emotions. And you've got the best of my love. Het is bijna 7 uur alweer. En zo zit het dinsdag voor mij er ook alweer op. Hoogtijd voor het genieten van een fijne dinsdagavond. Vroeg donker alweer. Hè. Zo rond 7:30, 8 uur is het wel klaar. Dus zorg voor genoeg gezelligheid in huis, zou ik willen zeggen. Ik ben er morgenochtend weer, vlak na de ochtend, Joe van Joe. En ik heb deze nog voor je. Mr. Paul Carrick en zijn eerste groepje Ace uit het begin van de jaren 70. En how long? Maak er een lekker.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend ervan een 16-jarig meisje online te hebben gedwongen de naam Zorro in haar lichaam te kerven. Het meisje liep daardoor littekens op. Ook zou hij haar met dreigementen over naaktfoto's tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De Franse premier Sébastien Lecornu wil de lessen op middelbare scholen vanaf woensdagochtend stilleggen voor intern overleg. Minister van Onderwijs Édouard Geffray noemt dat een periode voor interne democratie. Dinsdag betoogden meer dan een 250.000 mensen. 56.000 van hen waren in Parijs. Friesland Campina heeft in de Benelux het exclusieve merkrecht op de kleur geel voor chocomelverpakkingen. Dat heeft het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom bepaald in een zaak tegen het Spaanse Grupo Cacaolat. Het bedrijf kan nog 2 maanden in beroep gaan. PSV heeft over het afgelopen seizoen bijna 7.000.000 euro netto-winst geboekt. Dat staat in het jaarverslag dat de club dinsdag openbaar maakte. Het eigen vermogen steeg naar 55.000.000 euro. De omzet daalde door minder succesvolle optredens in de competitiefase van de Champions League. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog en overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het noord-noordwesten. De temperatuur daalt van 20 naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Een korte file nog in het westen van het land op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel staat 3 kilometer file. En dat kost je 5 minuten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: 60s and 70s.
1: I'm so happy to be here tonight.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend ervan een 16-jarig meisje online te hebben gedwongen de naam Zorro in haar lichaam te kerven. Het meisje liep daardoor littekens op. Ook zou hij haar met dreigementen over naaktfoto's tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De Franse premier Sébastien Lecornu wil de lessen op middelbare scholen vanaf woensdagochtend stilleggen voor intern overleg. Minister van Onderwijs Édouard Geffray noemt dat een periode voor interne democratie. Dinsdag betoogden meer dan een 250.000 mensen. 56.000 van hen waren in Parijs. Friesland Campina heeft in de Benelux het exclusieve merkrecht op de kleur geel voor chocomelverpakkingen. Dat heeft het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom bepaald in een zaak tegen het Spaanse Grupo Cacaolat. Het bedrijf kan nog 2 maanden in beroep gaan. PSV heeft over het afgelopen seizoen bijna 7.000.000 euro netto-winst geboekt. Dat staat in het jaarverslag dat de club dinsdag openbaar maakte. Het eigen vermogen steeg naar 55.000.000 euro. De omzet daalde door minder succesvolle optredens in de competitiefase van de Champions League. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog en overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het noord-noordwesten. De temperatuur daalt van 20 naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Iraanse regering heeft de Franse ambassadeur om uitleg gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen middelbare scholieren. Teheran spreekt van buitensporig geweld. Volgens de autoriteiten zijn 215 betogers gewond geraakt. Parijs zegt dat de meeste verwondingen niet door agenten zijn veroorzaakt. De politie heeft dinsdag in Horst een 26-jarige man uit Helmond aangehouden voor een brand in 2020 in Eindhoven. Bij de explosie in een woning aan de Moreelse Laan raakte een toen 16-jarige jongen zeer ernstig gewond. De politie kreeg nieuwe informatie over de tweede verdachte. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam is dinsdag rond 17:15 's middags geschoten. De schutter stapte in een auto en reed in de richting van station Blaak. Ook het mogelijke doelwit is gevlucht. De politie zoekt beide. Het doelwit is vermoedelijk niet geraakt. Er is wel een kogelinslag gevonden. Bij ziekenhuizen meldde zich niemand met een schotwond. Nederland onderzoekt extra munitie voor de boordkanonnen van Oekraïnse F-16's. Het gaat onder meer om 20 mm munitie. Volgens Defensie zijn de toestellen effectief bij luchtverdediging. Oekraïne kampt met tekorten aan reserveonderdelen en munitie. Premier Rob Jette beloofde hulp bij onderhoud en onderdelen. Nu nog het weer. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige noordenwind. De temperatuur ligt nu op 19 graden en blijft de komende tijd rond 18 graden schommelen. In het weerbeeld verandert weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Iraanse regering heeft de Franse ambassadeur om uitleg gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen middelbare scholieren. Teheran spreekt van buitensporig geweld. Volgens de autoriteiten zijn 215 betogers gewond geraakt. Parijs zegt dat de meeste verwondingen niet door agenten zijn veroorzaakt. De politie heeft dinsdag in Horst een 26-jarige man uit Helmond aangehouden voor een brand in 2020 in Eindhoven. Bij de explosie in een woning aan de Moreelse Laan raakte een toen 16-jarige jongen zeer ernstig gewond. De politie kreeg nieuwe informatie over de tweede verdachte. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam is dinsdag rond 17:15 's middags geschoten. De schutter stapte in een auto en reed in de richting van station Blaak. Ook het mogelijke doelwit is gevlucht. De politie zoekt beide. Het doelwit is vermoedelijk niet geraakt. Er is wel een kogelinslag gevonden. Bij ziekenhuizen meldde zich niemand met een schotwond. Nederland onderzoekt extra munitie voor de boordkanonnen van Oekraïnse F-16's. Het gaat onder meer om 20 mm munitie. Volgens Defensie zijn de toestellen effectief bij luchtverdediging. Oekraïne kampt met tekorten aan reserveonderdelen en munitie. Premier Rob Jetten beloofde hulp bij onderhoud en onderdelen. Nu nog het weer. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige noordenwind. De temperatuur ligt nu op 19 graden en blijft de komende tijd rond 18 graden schommelen. In het weerbeeld verandert weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Franse premier Sébastien Lecornu wil vanaf woensdagochtend alle lessen op middelbare scholen deze week stilleggen voor intern overleg. In Frankrijk gingen dinsdag meer dan 250.000 mensen de straat op. Ruim 480 mensen zijn aangehouden en 43 ordehandhavers raakten gewond. OpenAI voert de komende weken in de Europese Unie een onzichtbaar watermerk in voor teksten van ChatGPT. Het statistische signaal in de woordkeuze moet duidelijk maken dat een tekst door kunstmatige intelligentie is gemaakt. De maatregel geldt alleen in de EU en is bedoeld om aan Europese regels te voldoen. De politie heeft dinsdag in Horst een 26-jarige man uit Helmond aangehouden voor een brand in 2020 in Eindhoven. Bij de explosie in een woning aan de Moreelse Laan raakte een toen 16-jarige jongen zeer ernstig gewond. De politie kreeg nieuwe informatie over de tweede verdachte. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam is dinsdag rond 17:15 middags geschoten. De schutter stapte in een auto en reed in de richting van station Blaak. Ook het mogelijke doelwit is gevlucht. De politie zoekt beide. Het doelwit is vermoedelijk niet geraakt. Er is wel een kogelinslag gevonden. Bij ziekenhuizen meldde zich niemand met een schotwond. Nu nog het weer. De temperatuur blijft de komende tijd rond 17 graden. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het noordoosten. Dat verandert voorlopig niet veel. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks?

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Franse premier Sébastien Lecornu wil vanaf woensdagochtend alle lessen op middelbare scholen deze week stilleggen voor intern overleg. In Frankrijk gingen dinsdag meer dan 250.000 mensen de straat op. Ruim 480 mensen zijn aangehouden en 43 ordehandhavers raakten gewond. OpenAI voert de komende weken in de Europese Unie een onzichtbaar watermerk in voor teksten van ChatGPT. Het statistische signaal in de woordkeuze moet duidelijk maken dat een tekst door kunstmatige intelligentie is gemaakt. De maatregel geldt alleen in de EU en is bedoeld om aan Europese regels te voldoen. De politie heeft dinsdag in Horst een 26-jarige man uit Helmond aangehouden voor een brand in 2020 in Eindhoven. Bij de explosie in een woning aan de Moreelse Laan raakte een toen 16-jarige jongen zeer ernstig gewond. De politie kreeg nieuwe informatie over de tweede verdachte. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam is dinsdag rond 17:45 's middags geschoten. De schutter stapte in een auto en reed in de richting van station Blaak. Ook het mogelijke doelwit is gevlucht. De politie zoekt beide. Het doelwit is vermoedelijk niet geraakt. Er is wel een kogelinslag gevonden. Bij ziekenhuizen meldde zich niemand met een schotwond. Nu nog het weer. De temperatuur blijft de komende tijd rond 17 graden. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het noordoosten. Dat verandert voorlopig niet veel. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De S&P 500 is op Wall Street voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. De index steeg 0,6% tot 7.818,93 punten. Technologieaandelen en lagere rentes zorgden voor een positieve stemming. Ook de Nasdaq en de Dow Jones sloten hoger. De Russische autoriteiten melden een grote brand op de olietanker Aframax Rio, 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip, onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig. De 23 bemanningsleden zijn gered. Blussen kan pas als het vuur minder fel is. De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een campagnebijeenkomst met president Trump over. Abbott bezoekt die dag Jasper en College Station en gaat naar een barbecue. Hij zegt al andere afspraken te hebben. Abbott wil worden herkozen, maar krijgt concurrentie van een sterke democratische uitdager. De Roemeense Europarlementariër Nicolae Stefanuțe volgt Bas Eickhout op als co-voorzitter van de Groenen in het Europees Parlement. Eickhout stopte in mei, na 17 jaar. De Duitse Thierry Reintke is herkozen. De Groenen hebben 53 van de 720 zetels in het Europees Parlement. Nu nog het weer. De komende periode blijft het overwegend bewolkt en valt er geen regen. De matige wind komt uit het noordoosten. De temperatuur blijft stabiel en ligt rond 16 graden bij een huidige temperatuur van 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De S&P 500 is op Wall Street voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. De index steeg 0,6% tot 7.818,93 punten. Technologieaandelen en lagere rentes zorgden voor een positieve stemming. Ook de Nasdaq en de Dow Jones sloten hoger. De Russische autoriteiten melden een grote brand op de olietanker Aframax Rio, 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip, onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig. De 23 bemanningsleden zijn gered. Blussen kan pas als het vuur minder fel is. De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een campagnebijeenkomst met president Trump over. Abbott bezoekt die dag Jasper en College Station en gaat naar een barbecue. Hij zegt al andere afspraken te hebben. Abbott wil worden herkozen, maar krijgt concurrentie van een sterke democratische uitdager. De Roemeense Europarlementariër Nicolae Stefanuțe volgt Bas Eickhout op als co-voorzitter van de Groenen in het Europees Parlement. Eickhout stopte in mei, na 17 jaar. De Duitse Thierry Reintke is herkozen. De Groenen hebben 53 van de 720 zetels in het Europees Parlement. Nu nog het weer. De komende periode blijft het overwegend bewolkt en valt er geen regen. De matige wind komt uit het noordoosten. De temperatuur blijft stabiel en ligt rond 16 graden bij een huidige temperatuur van 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaat zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De ter dood veroordeelde Christa Pike is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Haar advocaten zeggen tegen ABC News dat haar herstel medisch gezien ongekend is, maar dat de prognose onduidelijk blijft. Pike overleefde 2 normaal dodelijke doses pentobarbital bij haar mislukte executie in Tennessee. De S&P 500 is op Wall Street voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. De index steeg 0,6% tot 7.818,93 punten. Technologieaandelen en lagere rentes zorgden voor een positieve stemming. Ook de Nasdaq en de Dow Jones sloten hoger. De Russische autoriteiten melden een grote brand op de olietanker Aframax Rio, 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip, onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig. De 23 bemanningsleden zijn gered. Blussen kan pas als het vuur minder fel is. De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een campagnebijeenkomst met president Trump over. Abbott bezoekt die dag Jasper en College Station en gaat naar een barbecue. Hij zegt al andere afspraken te hebben. Abbott wil worden herkozen, maar krijgt concurrentie van een sterke democratische uitdager. Nu nog het weer. Het blijft de komende tijd rustig en droog. Er is lichte bewolking. De matige wind komt uit het oost-noordoosten. De temperatuur verandert weinig en blijft rond de 15 graden. Op dit moment is het 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De ter dood veroordeelde Christa Pike is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Haar advocaten zeggen tegen ABC News dat haar herstel medisch gezien ongekend is, maar dat de prognose onduidelijk blijft. Pike overleefde 2 normaal dodelijke doses pentobarbital bij haar mislukte executie in Tennessee. De S&P 500 is op Wall Street voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. De index steeg 0,6% tot 7.818,93 punten. Technologieaandelen en lagere rentes zorgden voor een positieve stemming. Ook de Nasdaq en de Dow Jones sloten hoger. De Russische autoriteiten melden een grote brand op de olietanker Aframax Rio, 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip, onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig. De 23 bemanningsleden zijn gered. Blussen kan pas als het vuur minder fel is. De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een campagnebijeenkomst met president Trump over. Abbott bezoekt die dag Jasper en College Station en gaat naar een barbecue. Hij zegt al andere afspraken te hebben. Abbott wil worden herkozen, maar krijgt concurrentie van een sterke democratische uitdager. Nu nog het weer. Het blijft de komende tijd rustig en droog. Er is lichte bewolking. De matige wind komt uit het oost-noordoosten. De temperatuur verandert weinig en blijft rond de 15 graden. Op dit moment is het 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.